0: aan ons regeer. Hallo julle, my naam is Mabel Spinelles.
1: Lidrit City Club is wat die wêreld wil kom haal.
0: Ons doen dit in styl.
1: Tussen vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
0: Met gaan groot radio.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

0: luister na Kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen en goedemorgen. Jy man, lekker ou maandag. Trek aan jou tutu, sit een stukkie in jou haar en trippel hier een mooi dag. Met een lied in jou hart, hartsmooi vrolijke dag vir julle allemaal op kantoor.
2: Van Groot Radio, internet radio met style.

0: Ja, goed, jy is reg vir nuwe musiek.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
0: Ja, Ampie het gekom met een splinternieuwe eniekie en sy naam is Royal Kalahari.

Ons zien meer in elke straat, elke dorp. Is daar een story wat wacht om te gebeur?

0: betrouwing is een symbool van die eeuwigheid. Dit is een uiterlijke teken van een innerlijke en geestelijke bad.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog een hele onthaal wat voor. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het sy gat gesien. Hy is nou een geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier, hy doe hem nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vaat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaat een bikkie vast.

en vol van boerenraad. Lisa was een Hilux, Adrie was een Amarok. Gesê een vrouw in een pakkie is diezelfde bok. Sy soek een bykie vroom vroom petrol trap, soek een bykie soem soem loop sy glad. Doen het vir volk en vaderland my maak.

0: Owen Susak, dranke bik in te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

grijzer, ze staat die tijd, ons wordt een bikkie wijzer. Ik ze getuie van je liefde, jij zulke woorden mij liefdesbrieven.

Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons eredienst wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons eredienst, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Jennifer Zamudio, dis nou so 16 minute na 5. Jy luister na Ooswes, thuis best, saam met my, Denise. Tyd vir ons gouwe ouwe, en hierdie eniekie kom uit 1966, en dis Sandy Posey met Single Girl.

0: Internet Radio met Styl.
1: Dit is nou 4 minute voor 6. Ek wil jou net herinner dat om 7 uur is Jolanda voor die microfoon met haar program Alles Nuut. En om 8 uur Marius Brut met sy program Taal van My Hart. Julle moet 'n heerlike aand hê. Julle moet dit geniet saam met Van Groot Radio. Lekker slaap en julle moet môre 'n heerlike dag hê en onthou, vat hy stappie in die son. Ek gaan vir julle speel met Ray Dillon, Hokkie Stop die Lorry.

en kwaad, maar stories achterlaat. Van Salomo was een wijze man, en David was voor niemand bang. Jou loop ek die kronkelpad, naar die melk en jen.

En het wens voor jou september op jouw vensterbank mag geluk in zin voor je leven raak. En het wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien van die plek waar je loskeert zal we altijd.

Ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schema dit zachtjes aan jouw vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij ook nog blijft.

heb ik wens voor jou immer, voor wie je lief is. Nee, zeg ik voor jou.

0: want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Dankie dat julle saam gekuier het met alles nuut. Die volgende 12 minute gaan julle neem tot by Marius se

Afrikaans, taal van my hart, en jy wil dit nie misloop nie, dit is om 8:00. Ons luister nou na 'n paar goue oues, en dan na Marius Brits met Afrikaans, taal van my hart. Van my Jolanda, groet ek julle tot môre aand. Tot ziens.

0: Afrikaans, die taal van my hart, hier op Gaan Groot Radio, saam met Marius.
1: Gaan Groot Radio, internet radio, met style.

Ons het vroeger geluister na Stef Bos, papa, en ek gaan nou weer een liedje speel wat hy sing, maar dit is een lied geskryf deur Jacques Brel. En Jacques Brel het in Vlaams geskryf, ook in Frans vertaal, maar dit is een van die mooiste liefdesliedjes. In Engels is dit bekend as Song of the Old Lovers. En in Vlaams, liefde van later.

Nou ja, ek is seker daar is, meer is net ek, wat hulle kan vereenselwig met hierdie liedjie van Koos Kombuis. Kom ons luister na Piet Botha met Anton Goosen se liedjie, Harlekyn.

Afrikaans, die taal van my hart, hier op Gaan Groot Radio, en ek hoop dit speel jou hartsnare raak op hierdie donderdag, nee, wat se aand, maandag aand, ek het gesê het amnesia, maandag aand, hier in die winter.

slaap, maar voor elke glimlach en elke grap, een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap.